0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Greetings, girl, and

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst, de provincie en woningcorporatie Area hebben donderdag een intentieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van de voormalige Penem en Van Donzel locatie in Uden. Het gebied is een belangrijke woningbouwlocatie voor de gemeente voor de komende jaren. De gemeente en de provincie hebben daarom 2 jaar geleden de locaties van de voormalige Penem en Van Donzel aangekocht. Samen met de gemeente en de provincie onderzoekt Area de komende tijd of het haalbaar is om onder meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen. Om te voorkomen dat het Urban Ox Park in Os in stilstand raakt, heeft de gemeente een coördinator aangesteld. Tim Zwijsen moet de community gaan versterken en het initiatief verder laten groeien. De gemeente trekt voor het project eenmalig 20.000 euro uit. De coördinator moet niet alleen onderzoek doen naar de behoeften van de community. Hij krijgt ook de opdracht om evenementen te coördineren en meer te communiceren via sociale media en met partners. Zwijsen gaat voorlopig tot het einde van het jaar aan de slag. De gemeente Maashorst gaat de Kleuterweg in Uden afsluiten voor auto's en vrachtwagens. Op deze manier wil de gemeente sluipverkeer aanpakken en zwaar vrachtverkeer weren. De afsluiting was een grote wens van omwonenden die in 2024 een handtekeningenactie zijn gestart. In het verleden stond in de straat een verkeersbord dat aangaf dat de straat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Maar dat bord is weggehaald omdat misbruik op de loer ligt en handhaving bij de politie geen prioriteit heeft. Het weer, vrijdag veel zon en het wordt heet, 33 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Jong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst, de provincie en woningcorporatie Area hebben donderdag een intentieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van de voormalige Penem en Van Donzel locatie in Uden. Het gebied is een belangrijke woningbouwlocatie voor de gemeente voor de komende jaren. De gemeente en de provincie hebben daarom 2 jaar geleden de locaties van de voormalige Penem en Van Donzel aangekocht. Samen met de gemeente en de provincie onderzoekt Area de komende tijd of het haalbaar is om onder meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen. Om te voorkomen dat het Urban Ox Park in Os in stilstand raakt, heeft de gemeente een coördinator aangesteld. Tim Zwijsen moet de community gaan versterken en het initiatief verder laten groeien. De gemeente trekt voor het project eenmalig €20.000 uit. De coördinator moet niet alleen onderzoek doen naar de behoeften van de community. Hij krijgt ook de opdracht om evenementen te coördineren en meer te communiceren via sociale media en met partners. Zwijsen gaat voorlopig tot het einde van het jaar aan de slag. De gemeente Maashorst gaat de kleuterweg in Uden afsluiten voor auto's en vrachtwagens. Op deze manier wil de gemeente sluipverkeer aanpakken en zwaar vrachtverkeer weren. De afsluiting was een grote wens van omwonenden die in 2024 een handtekeningenactie zijn gestart. In het verleden stond in de straat een verkeersbord dat aangaf dat de straat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Maar dat bord is weggehaald omdat misbruik op de loer ligt en handhaving bij de politie geen prioriteit heeft. Het weer, vrijdag veel zon en het wordt heet, 33 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Del en Leerdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
5: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
4: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
6: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
4: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Musik.

is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu. Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst, de provincie en woningcorporatie Area hebben donderdag een intentieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van de voormalige Penem en Van Donzel locatie in Uden. Het gebied is een belangrijke woningbouwlocatie voor de gemeente voor de komende jaren. De gemeente en de provincie hebben daarom 2 jaar geleden de locaties van de voormalige Penem en Van Donzel aangekocht. Samen met de gemeente en de provincie onderzoekt Area de komende tijd of het haalbaar is om onder meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen. Om te voorkomen dat het Urban Ox Park in Os in stilstand raakt, heeft de gemeente een coördinator aangesteld. Tim Zwijsen moet de community gaan versterken en het initiatief verder laten groeien. De gemeente trekt voor het project eenmalig €20.000 uit. De coördinator moet niet alleen onderzoek doen naar de behoeften van de community. Hij krijgt ook de opdracht om evenementen te coördineren en meer te communiceren via sociale media en met partners. Zwijsen gaat voorlopig tot het einde van het jaar aan de slag. De gemeente Maashorst gaat de Kleuterweg in Uden afsluiten voor auto's en vrachtwagens. Op deze manier wil de gemeente sluipverkeer aanpakken en zwaar vrachtverkeer weren. De afsluiting was een grote wens van omwonenden die in 2024 een handtekeningenactie zijn gestart. In het verleden stond in de straat een verkeersbord dat aangaf dat de straat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Maar dat bord is weggehaald omdat misbruik op de loer ligt en handhaving bij de politie geen prioriteit heeft. Het weer, vrijdag veel zon en het wordt heet, 33 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dennis Mooi van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar, safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Welkom bij de fotospeciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
6: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
5: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
7: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
5: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Let me go.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst, de provincie en woningcorporatie Area hebben donderdag een intentieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van de voormalige Penem en Van Donzel locatie in Uden. Het gebied is een belangrijke woningbouwlocatie voor de gemeente voor de komende jaren. De gemeente en de provincie hebben daarom 2 jaar geleden de locaties van de voormalige Penem en Van Donzel aangekocht. Samen met de gemeente en de provincie onderzoekt Area de komende tijd of het haalbaar is om onder meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen. Om te voorkomen dat het Urban Ox Park in Os in stilstand raakt, heeft de gemeente een coördinator aangesteld. Tim Zwijsen moet de community gaan versterken en het initiatief verder laten groeien. De gemeente trekt voor het project eenmalig €20.000 uit. De coördinator moet niet alleen onderzoek doen naar de behoeften van de community. Hij krijgt ook de opdracht om evenementen te coördineren en meer te communiceren via sociale media en met partners. Zwijsen gaat voorlopig tot het einde van het jaar aan de slag. De gemeente Maashorst gaat de Kleuterweg in Uden afsluiten voor auto's en vrachtwagens. Op deze manier wil de gemeente sluipverkeer aanpakken en zwaar vrachtverkeer weren. De afsluiting was een grote wens van omwonenden die in 2024 een handtekeningenactie zijn gestart. In het verleden stond in de straat een verkeersbord dat aangaf dat de straat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Maar dat bord is weggehaald omdat misbruik op de loer ligt en handhaving bij de politie geen prioriteit heeft. Het weer, vrijdag veel zon en het wordt heet, 33 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Safé, hout en bouw?
4: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Vanaf de start.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
2: DTV-nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De nieuwe parkeertarieven in Os kunnen echt niet voor 1 oktober worden ingevoerd. Dat zei wethouder Sidney van den Berg gisteravond in een commissievergadering waar opnieuw over het parkeerbeleid werd gesproken. Veel partijen willen dat de goedkopere tarieven al eerder ingaan, maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. Dat komt omdat er technische voorbereidingen gedaan moeten worden en het systeem moet juridisch ook goed geregeld worden. Van den Berg wil ook eerst goed communiceren over de nieuwe regels. In Litouw is gistermiddag een man gewond geraakt bij een steekincident. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Bewoners hadden aan de Tientweg een man met steekwonden aangetroffen en de politie gebeld. Het slachtoffer is door de ambulancedienst nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee personen aangehouden in verband met de steekpartij. De man was niet gewond geraakt op de Tientweg, maar hij was daar na het incident naartoe gegaan en had om hulp gevraagd bij een woning. Er moet een veiligere verbinding komen tussen Haren en Megen via goede oversteekplaatsen bij de N329. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de partijen SSO, VDG, D66 en CDA de handen ineengeslagen. Volgens de partijen is het tijd voor maatregelen omdat de twee dorpen de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt. Via sportverenigingen, voorzieningen en straks de gezamenlijke school. De partijen vinden dat ook nagedacht moet worden aan een fietspad langs de N329. Het weer, vandaag veel zon, later kans op buien. Het wordt 34 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat op dit moment net geen 30 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld levert dat vooralsnog 5 minuten vertraging op. Maar dat kan oplopen, want er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Maarhees en Nederweer 10 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Waalwijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De nieuwe parkeertarieven in Os kunnen echt niet voor 1 oktober worden ingevoerd. Dat zei wethouder Sidney van den Berg gisteravond in een commissievergadering waar opnieuw over het parkeerbeleid werd gesproken. Veel partijen willen dat de goedkopere tarieven al eerder ingaan, maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. Dat komt omdat er technische voorbereidingen gedaan moeten worden en het systeem moet juridisch ook goed geregeld worden. Van den Berg wil ook eerst goed communiceren over de nieuwe regels. In Litouw is gistermiddag een man gewond geraakt bij een steekincident. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Bewoners hadden aan de Tientweg een man met steekwonden aangetroffen en de politie gebeld. Het slachtoffer is door de ambulancedienst nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee personen aangehouden in verband met de steekpartij. De man was niet gewond geraakt op de Tientweg, maar hij was daar na het incident naartoe gegaan en had om hulp gevraagd bij een woning. Er moet een veiligere verbinding komen tussen Haren en Megen via goede oversteekplaatsen bij de N329. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de partijen SSO, VDG, D66 en CDA de handen ineengeslagen. Volgens de partijen is het tijd voor maatregelen omdat de twee dorpen de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt. Via sportverenigingen, voorzieningen en straks de gezamenlijke school. De partijen vinden dat ook nagedacht moet worden aan een fietspad langs de N329. Het weer, vandaag veel zon, later kans op buien. Het wordt 34 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Safé, hout en bouw?
4: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle ook 20 minuten vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebroord 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De man die gistermiddag in Litouwen werd aangetroffen met steekwonden is zelf gewond geraakt bij een ongeluk. Hij verklaarde tegen de politie dat er geen sprake was van een steekpartij en wilde geen aangifte doen. De politie had twee verdachten aangehouden, maar die zijn na de verklaring van de man weer vrijgelaten. Het slachtoffer werd door voorbijgangers aangetroffen op de Tientweg. De man had zich naar die straat verplaatst nadat hij gewond was geraakt. Na de verklaring van de man is de zaak voor de politie afgerond. Hoe hij precies gewond is geraakt en wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De nieuwe parkeertarieven in Os kunnen echt niet voor 1 oktober worden ingevoerd. Dat zei wethouder Sidney van den Berg gisteravond in een commissievergadering waar opnieuw over het parkeerbeleid werd gesproken. Veel partijen willen dat de goedkopere tarieven al eerder ingaan, maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. Dat komt omdat er technische voorbereidingen gedaan moeten worden en het systeem moet juridisch ook goed geregeld worden. Van den Berg wil ook eerst goed communiceren over de nieuwe regels. Er moet een veiligere verbinding komen tussen Haren en Megen via goede oversteekplaatsen bij de N329. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de partijen SSO, VDG, D66 en CDA de handen ineengeslagen. Volgens de partij is het tijd voor maatregelen omdat de twee dorpen de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt. Via sportverenigingen, voorzieningen en straks de gezamenlijke school. De partijen vinden dat ook nagedacht moet worden aan een fietspad. De partijen vinden dat er ook nagedacht moet worden over een fietspad langs de N329. Het weer, vandaag veel zon, later kans op buien. Het wordt 34 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer verspreid over het land. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan in het midden en in het zuiden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging bij Barneveld. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het ook druk. Tussen Culemborg en Badenburg doe je er 10 minuten langer over. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra. Dat komt door de file op de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
5: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
4: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Ole doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechtertunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
9: FM.
10: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest,

MFM. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De man die gistermiddag in Litouwen werd aangetroffen met steekwonden is zelf gewond geraakt bij een ongeluk. Hij verklaarde tegen de politie dat er geen sprake was van een steekpartij en wilde geen aangifte doen. De politie had 2 verdachten aangehouden, maar die zijn na de verklaring van de man weer vrijgelaten. Het slachtoffer werd door voorbijgangers aangetroffen op de Tientweg. De man had zich naar die straat verplaatst nadat hij gewond was geraakt. Na de verklaring van de man is de zaak voor de politie afgerond. Hoe hij precies gewond is geraakt en wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De nieuwe parkeertarieven in Os kunnen echt niet voor 1 oktober worden ingevoerd. Dat zei wethouder Sidney van den Berg gisteravond in een commissievergadering waar opnieuw over het parkeerbeleid werd gesproken. Veel partijen willen dat de goedkopere tarieven al eerder ingaan, maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. Dat komt omdat er technische voorbereidingen gedaan moeten worden en het systeem moet juridisch ook goed geregeld worden. Van den Berg wil ook eerst goed communiceren over de nieuwe regels. Er moet een veiligere verbinding komen tussen Haren en Megen via goede oversteekplaatsen bij de N329. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de partijen SSO, VDG, D66 en CDA de handen ineengeslagen. Volgens de partijen is het tijd voor maatregelen omdat de 2 dorpen de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt.

0: via sportverenigingen, voorzieningen en straks de gezamenlijke school. De partijen vinden dat ook nagedacht moet worden aan een fietspad. De partijen vinden dat er ook nagedacht moet worden over een fietspad langs de N329. Het weer, vandaag veel zon, later kans op buien. Het wordt 34 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Noordoosten.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: en FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Café, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race?

0: erin gaan, maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. Dat komt omdat er technische voorbereidingen gedaan moeten worden en het systeem moet juridisch ook goed geregeld worden. Van den Berg wil ook eerst goed communiceren over de nieuwe regels. Er moet een veiligere verbinding komen tussen Haren en Megen via goede oversteekplaatsen bij de N329. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de partijen SSO, VDG, D66 en CDA de handen ineengeslagen. Volgens de partijen is het tijd voor maatregelen omdat de twee dorpen de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt. Via sportverenigingen, voorzieningen en straks de gezamenlijke school. De partijen vinden dat ook nagedacht moet worden aan een fietspad. De partijen vinden dat er ook nagedacht moet worden over een fietspad langs de N329. Het weer, vandaag veel zon, later kans op buien. Het wordt 34 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dennis Mooij van de ANWB.
2: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8. A7 Groningen richting de Duitse grens bij 207,4.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal en inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met 30 minuten vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Zon en Breugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De man die gistermiddag in Litouwen werd aangetroffen met steekwonden is zelf gewond geraakt bij een ongeluk. Hij verklaarde tegen de politie dat er geen sprake was van een steekpartij en wilde geen aangifte doen. De politie had twee verdachten aangehouden, maar die zijn na de verklaring van de man weer vrijgelaten. Het slachtoffer werd door voorbijgangers aangetroffen op de Tientweg. De man had zich naar die straat verplaatst nadat hij gewond was geraakt. Na de verklaring van de man is de zaak voor de politie afgerond. Hoe hij precies gewond is geraakt en wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De nieuwe parkeertarieven in Os kunnen echt niet voor 1 oktober worden ingevoerd. Dat zei wethouder Sidney van den Berg gisteravond in een commissievergadering waar opnieuw over het parkeerbeleid werd gesproken. Veel partijen willen dat de goedkopere tarieven al eerder ingaan, maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. Dat komt omdat er technische voorbereidingen gedaan moeten worden en het systeem moet juridisch ook goed geregeld worden. Van den Berg wil ook eerst goed communiceren over de nieuwe regels. Er moet een veiligere verbinding komen tussen Haren en Megen via goede oversteekplaatsen bij de N329. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de partijen SSO, VDG, D66 en CDA de handen ineengeslagen. Volgens de partijen is het tijd voor maatregelen omdat de twee dorpen de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt. Via sportverenigingen, voorzieningen en straks de gezamenlijke school. De partijen vinden dat ook nagedacht moet worden aan een fietspad. De partijen vinden dat er ook nagedacht moet worden over een fietspad langs de N329. Het weer, vandaag veel zon, later kans op buien. Het wordt 34 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al veel verkeer onderweg. Er staan in totaal bijna al 100 files met zo'n 500 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen: de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. Is de rechterrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tenslotte nog veel oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor eerder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluidt is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechterrijstrook ook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dus knoop het Oude Rijn en knoop Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knoop het Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: time will take it slow.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
4: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Uden is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging en het rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Kretelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij knooppunt Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor knooppunt Lunette staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. Loopt voor knooppunt Galder 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is toch erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn er zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor Knoopend Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. Het is op de A16 Antwerpen richting Breda. Voor Knoopend Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Ude mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Ude is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdienst hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken.

0: afsteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukmoment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal en op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt het Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt het Waterberg. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterreis ook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoud nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd net bij Wadenooijen. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek West. Bij Sneek Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht Arnhem, voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Goed. Jezus, is het warm, zeg.
1: Waarom is het zo, waarom is het zo heet?
0: Ik smelt helemaal weg hier.
1: Ik vind het niet meer leuk.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Goedemiddag, avond trouwens. Vervangen door de hitte echt.
0: Ja.
1: Niels en Rutger hier op MFM Brabant. Jungle was dat trouwens, Carry On. Wel lekker zomersnummer op zich, maar... Het is te warm.
0: Ja,
1: het is te warm.
0: Nokken, man.
1: Ja. Ik weet niet, we hebben er wel oplossingen voor, toch? Om die hitte wat tegen te gaan. Om daar in ieder geval goed mee om te gaan. Het is ook wel lekker zonnetje en zo. Maar ik kan er niet van genieten op dit moment.
0: Je kan bijna zeggen dat wij gewoon een hitteplan klaar hebben staan.
1: Ja, oh ja, het MFM Brabant hitteplan. Even kijken of die ergens hier... Oh ja, ik heb hier de map. En ja. Daar staat het hitteplan in. Het hitteprotocol is dat ook echt.
0: Oh ja.
1: Zo, dat is pagina's dik. Niet normaal. Zometeen tips van jou, Rutger. Over hoe je jezelf een beetje cool kan houden met dit weer.
0: Ja.
1: En we hebben het nodig, want dit is niet de enige dag waarop het heet weer wordt. Dat gaat de komende dagen nog wel meer worden. Dus, och man. Heb ik er zin in? Ik weet het niet.
0: Okay.
1: Maar met die tips van jou, Rutger, dan gaat het wel weer goed komen.
0: Ja, dat klopt ook wel weer. Ja.
1: Scooter of Bladblazen komt er zo meteen ook aan. Daar heb ik ook heel veel zin in. Maar nu eerst een of andere gekke remix. Zeg een leuk nummer.

0: goedemiddag. Bronsgebied bij MFM Brabant, een small town boy. We hadden het er net al over. Het MFM hitteplan is officieel van kracht op dit moment. Het is hartstikke warm. Het is op dit moment in Os. Ik zou eens even kijken.
1: 32 graden. Ik heb er al bijgepakt, Niels.
0: Ja, 32 graden is toch niet normaal. Ja. Dit zijn toch geen, dat zijn onmenselijke temperaturen.
1: Ja.
0: En om die een beetje draaglijk door te komen, heb jij een tip volgens mij? Die hoort, die zit in het officiële MFM hitteplan.
1: Ja.
0: Pak hem er eens bij. Hier heb je het dossier. Blader er even doorheen en pak de tip er eens bij. Dat was een goede tip, heb ik gehoord.
1: Even
0: te bladeren. Nou, het is een heel dikke map. Er zijn pagina's vol met protocollen en ideeën om de hitte een beetje door te komen.
2: Het ding is, toen ik dit plan had gemaakt, toen vond ik
0: 20 terug,
2: graden al warm.
0: Ja.
2: Maar ik moet even helemaal naar achter, want daar staat het voor temperaturen boven de 30 graden.
0: Ja, speciaal plan is dat. Oké, ik ben heel benieuwd. Rutger, vertel. Wat is jouw aanbeveling voor het volk?
2: Bij 30 graden of warmer is lekker bier drinken natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
2: Maar je moet de schaduw ook goed opzoeken.
0: Mm-hmm.
2: Mijn aanrader en mijn tip: ga met je biertje lekker in een bushokje zitten. Daar is heel veel schaduw.
0: Ja, maar
2: dan zit je gewoon lekker in de schaduw.
0: Eerlijkheid gebied te zeggen, Rutger, je doet dit ook gewoon als het koud is. Dat maakt jou niet van. Jij zit altijd met bier in een bushokje.
2: Ja, maar dan ga ik even weer naar voren.
0: Ja. Ga je even naar voren.
2: Bij temperaturen van 5 graden of koeler. Ik weet niet waarom het in het hitteplan.
0: Waarom staat het in het hitteplan inderdaad? Ja.
2: Ik heb het snel warm,
0: ja,
2: moet ik zeggen.
0: Blijkbaar.
2: Bij 5 graden of koeler is de kans op regen groot.
0: Ja.
2: En dan kun je in een bushokje zitten en bier drinken en dan word je niet nat. Dus op zich, ja, het zit altijd komt het al neer op een bushokje.
0: Eigenlijk is een bushokje altijd een goed idee. Ja. Pak een halve liter, ga lekker zitten in een bushokje. Dankjewel, Rutger.

0: Ze ziet er niet uit als 67.
1: Ze ziet er niet uit als 67. Waarom komt dat?
0: Ik denk dat zij gewoon best wel een hele goede chirurg heeft.
1: Daar zou het zeker mee te maken kunnen hebben. Goed, ondertussen 6:30. Zometeen op deze warme vrijdagavond. Een legendarisch radiospel.
0: Als het doorgaat, want wij probeerden net contact te zoeken met de persoon die zich had aangemeld om mee te gaan raden of het vandaag een scooter of een blabla.
1: Ja, dan kom je op een wachtlijst. Best een eer als je dat mee mag doen.
0: En we vermoeden dat die persoon of aan het slapen is, of op wereldreis is en dan nu ergens in Zanzibar zit.
1: Ja, en nog geen nieuw simkaartje heeft gekocht. Ja. Ja. Lastig. Nou, dat wordt spannend. Dus scooter of blabla, als het goed is zometeen. Maar het blijft wel een beetje spannend.
0: Ik vind het heel spannend.
1: Dat is.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Uden is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Vierdebuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dus daar een ongeluk gebeurt. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 30 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N434. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, zeker. Multilove, Unknown Mortal Orchestra bij MFM Brabant. En dat vindt Rutger best wel een banger.
1: Ik vind het een leuk nummer.
0: Ik snap dat wel. We hebben ondertussen de persoon te pakken weten te krijgen. Dat is toch best een prestatie, want jij bent nog niet zo lang wakker. Een klein dutje gedaan of zo. Of heb je ontzettend veel uitgeslapen gewoon? Is dat het?
2: Ik had echt een dutje nodig.
0: Even een powernap. Ik snap dat wel. Ik ben er ook al behoefte aan.
1: Noem je Lastiesta, noem je dat, hè? Als je met dit weer de warmte weg gaat slapen.
0: Ook best wel een goede tip eigenlijk. Gewoon er doorheen slapen. Heb je ventilator of zo op de kamer?
2: Ja.
0: Ja, zie je, dan is dat het. Zo, je klinkt echt nog slaperig. Ik hoop dat het goed gaat komen. Het is tijd voor Scooter of Bladblazer. Een legendarisch radiospel waarbij de kandidaat aan de telefoon moet raden of het geluid dat te laten horen van een scooter of een bladblazer is.
1: Vandaag zit er een extra moeilijkheidsgraad bij, want de kandidaat moet ook nog proberen wakker te blijven.
0: Ja, en dat is echt een uitdaging.
1: Ja. Gaat dat allemaal lukken?
2: Ja, dat komt goed.
0: Oké, dan let goed op, dan komt hier het geluid aan. Oké, dit was het geluid. Wat denk je? Scooter of bladblazer?
2: Ik voel wel lastig, hoor.
0: Hij is heel lastig. Hij is heel lastig. Het is echt een moeilijke vandaag. Rutger, dat heb je niet sympathiek aangepakt. Maar goed.
2: Ik denk dat het een bladblazer was.
0: Jij denkt dat het een bladblazer is. Kijken we even naar de grote gouden envelop.
1: Kan jij hem vinden?
0: Kijk even, de grote gouden envelop van de jury.
1: Oh, ik heb hem gewoon vast al.
0: Oh, ja. Je hebt hem gewoon in je handen, man. Jezus. Okay. Zei dat dan meteen. Goed. Rutger gaat even kijken op de grote gouden envelop.
1: Oké. 5 juni, 13, 19 juni. Ik heb hem. Juni.
0: Jij zei bladblazer. Toch?
2: Ja.
0: Oké. En, Rutger?
1: Het antwoord op de vraag scooter of bladblazer is deze week bladblazer!
0: Ja, oh, lekker man. Wat gaat er nu door je heen? Wat voor emoties voel je nu?
2: Oh my god, ik voel me zo euforisch.
0: Ja, dat snap ik. Weet je wat je krijgt trouwens?
2: Nee.
0: Een blikje huismerk cola zo meteen. Kom naar je toe.
2: No way.
0: Stuur hem op. Hey, dankjewel. Fijn weekend, hè?
2: Fijn weekend!
0: Doei!
1: Wat een idee!
0: En weer een tevreden klant verlaat het pand.

0: Kettenmaal is dat. En Koms en Goes. Wat heeft die Zeeuwse stad daarmee te maken? Dat snap ik niet.
1: Ik denk dat je af en toe moet je gewoon naar Goes om uit te waaien. Het ligt helemaal niet eens aan zee. Ja, laat maar.
0: Het ligt niet eens aan zee, man.
1: Ja,
0: ja, ik snap het niet waarom Kettenmaal dat nummer zo heeft vernoemd. Ah, wel een banger. En een redelijk nieuw, toch ook?
1: Ja, nieuwe hit van Kettenmaal.
0: Nieuwe hit.
1: Hij komt naar Lowlands deze zomer. Staat in het nachtprogramma.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje... Ik ken Lowlands wel op zich. En ik ben een beetje bang voor de drukte die er bij hem gaat zijn. Heel Amsterdam gaat dan bij hem in het publiek staan.
0: Dat is wel jammer dat er zoveel juppen daar zijn.
1: Ja.
0: Dat is wel echt vervelend.
1: Ja, wij mogen ook helemaal niks zeggen natuurlijk. Daarin.
0: Weet ik niet. Ik denk echt wel. Zometeen. Nog een uur Niels en Rutger. Kan er ook niks aan doen. We moeten echt even klagen over aankomende zondag. Want wat daar gaat gebeuren, dat vinden we niet leuk. Daar gaat iets gebeuren. Nee.
1: Nee.
0: Liever niet. Muziek van de Arctic Monkeys komt er ook nog aan. Electric Light Orchestra en Coda bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Leuke dingen.
1: Mooie dingen.
0: Mooie dingen, leuke dingen. Zometeen, hou hem hier, hou hem hard.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
3: Zo ben je terug.
2: Dit is MFM. MFM Brabant.
3: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
5: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
4: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keer de kant bij Leek, dat is afrit 34... Aan wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noord-

0: What Once Was hoorde je bij MFM Brabant.
1: Goedenavond.
2: Het is vandaag een warme dag. Dus ik denk dat ik daar niks geks mee zeg.
0: Niks heel controversieels is dat.
2: Controversieel sowieso niet, nee. Ondertussen 30 graden inderdaad in Os. En dit weekend gaat het niet beter worden. Maar, Rutger, we hebben iets gezien.
0: En daar ben ik echt chagrijnig
2: over. Ik ben er ontstemd over zelfs. Kan je het een beetje uitleggen, Rutger? Hoe zit het nou?
0: Heel mijn weekend gaat verpest worden.
2: Ja.
0: Want aankomende zondag wordt het ook lekker warm. Maar het gaat gewoon een paar regenbootjes vallen.
2: Ik zie dat hier een neerslagkans is van 45%.
0: Het is een weekend verpest. Altijd rot weer in dit land.
2: Ja, we het is kunnen nooit eens een dagje lekker weer.
0: Het is nooit eens een keertje dagje lekker weer. Nee. Dat vind ik echt asociaal gewoon.
2: Ik ga denk emigreren binnenkort.
0: Ik ga naar Tsjechië.
2: En jullie zijn allemaal uitgenodigd om mee te gaan. Want Tsjechië, daar is tenminste normaal weer. Wat?
0: Klinging.
2: Wat? Dat is heel raar. Maar het punt blijft. Heel het weekend meteen verpest. Drupje regen op zondag. Geen zin in. Ja, leuk is anders.
0: Oké.
2: Zo zeg ik.
0: Arctic Monkeys met Brainstorm hoor je bij MFM Brabant.
2: Ja, dat is een foutje. Het is dus Brian Storm. Dit is een veelgemaakte fout. Kan je niks aan doen.
0: Zometeen nog Ilo. Bij MFM.
2: Oké.

0: Last Train to London van ILO hoorde je bij MFM Brabant. Hey Niels.
1: Rutger, help me even.
0: Nou.
1: Het is zo mooi weer vandaag. Ik wil heel graag gaan barbecuen.
0: Maar?
1: Ja, ik heb geen barbecue thuis.
0: Ja.
1: Kan je mij helpen? Want jij bent altijd van de recepten. Jij bent de culinaire expert hier van dit programma. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik denk dat ik daar een paar minuutjes van nodig heb om over na te denken. Okay. Maar ik denk dat ik daar wel een heel mooi receptje voor jou heb klaar liggen.
1: Een beetje rauw op je dak, maar ik denk jij kan wel... Maar jij gaat zo meteen iets bedenken. En dan, ik heb geen barbecue, hè?
2: Ja. Ik heb dadelijk een recept voor jou. En het beste recept dat je ooit hebt gemaakt. Ik beloof dat.
1: Oké, nou ja, dat belooft veel. Ik ben heel benieuwd. Spannend. Okay.
2: Ray Fiego, Dio van Tijdmachine en Kabul Slim hebben nu een nieuwe formatie bedacht. En daarin is dit nummer uit. Ah, laat maar.
1: Het lukt ervan niet. Ze hebben een nieuwe formatie bedacht en de Radio Z heet dat nieuwe, die nieuwe groep.
2: Ja.
1: Dat is het.
2: Ik ga hem even terug inladen.
1: Want je hebt hem ergens wel. Je hebt het cd'tje. Heb je het cd'tje nog ergens liggen? Want ik ben wel benieuwd nu.
2: Nou ja, in ieder geval Nederlandse hip-hop van Nederlandse bodem. Je rooie schut bij MFM Brabant.

0: Return of the Mac van Mark Morrison bij MFM Brabant. Wat een grote, grote banger. En het past ook bij dit weer. Heerlijk. Rutger.
1: Ik heb echt last van de warmte.
0: Maar... Nee, dat is ik neem jou niks kwalijk in dit geval. Het gaat bij Rutger op dit moment niet zo soepel. En het komt omdat zijn hand-oogcoördinatie, maar ook zijn connectie tussen zijn brein en zijn ledematen gewoon niet optimaal werkt. En dat is allemaal te wijten aan de hitte.
1: Het ding is, zeg maar, mijn hersenen zitten voor de rest van mijn lichaam verbonden met één draadje. En door de warmte zet dat uit en dan connect het niet helemaal
0: meer. Het is een heel dun draadje bij jou. Ja, dat klopt.

0: Ik ben er al flink op aan het malen en ik denk wel dat ik iets heb.
1: Kan je spoiler geven? Kleine spoiler.
2: Zomer. Dat is mijn spoiler.
1: Wat een spoiler van niks. Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, vanavond over een klein anderhalf uur speelt Verenigde Staten tegen Australië in het WK voetbal.
1: Dat meen je niet.
0: Dat zijn weer van die wedstrijden waarvan je denkt van ja, hier draait het WK nou echt om.
1: Ik had dat echt met Bosnië-Iran had ik dat. Oh nee, dat is helemaal geen wedstrijd geweest. Nieuw-Zeeland-Iran had ik dat bij. Ja, om 3 uur s'nachts.
0: Het leuke aan Verenigde Staten en Australië, het zijn een van de weinige twee landen die het soccer noemen. Dus het is een echte soccer-derby.
1: Oh, maar dan heb ik... Derby ook echt, oké. Okay. Dan heb ik er alweer minder mee. Want soccer, voetbal is voetbal. Is voetbal. En geen soccer.
0: Ja.
1: Dat is mijn bescheiden mening. Zometeen het recept van Rutger. En voorbeschouwen op het WK.
0: Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Uden is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het noorden van het land op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Voor jezelf.
3: MFM.

0: Je hoorde Netsky met Everybody Loves the Sunshine bij MFM Brabant. Of niet, Niels?
1: Ja, ontdekt in een restaurant. Daar speelden ze deze muziek af. Dat vind ik toch mooi, dat een restaurant deze muziek afspeelt. Goed, verder naar...
0: Ja, je doet nu een beetje alsof dit hele nummer is ontdekt in een restaurant. Maar het is gewoon vooral dat wij het afgelopen week hoorden toen wij bier aan het drinken waren.
1: Ik heb het ontdekt toen ik gewoon heel erg culinair zat te dineren in een restaurant. En andere dingen die je hoort hier. Nee, laat je dat niet wijs maken.
0: Moet je niet aan afleiden.
1: Het is tijd voor... Nou, ik kijk hier al een tijd naar uit. Jij staat bekend, Rutger, om jouw culinaire gevoel.
0: Zo?
1: Dat is iets dat jij... Het is ontwikkeld of dat heb je al van nature. Ik weet het niet. Maar het is echt... Echt knap dat je dat hebt. En daarom ga ik altijd naar jou om nieuwe recepten te ontdekken. Als ik denk, wat moet ik nu gaan maken? En ik zei tegen jou net, ik wil graag gaan barbecuen.
0: Ja.
1: Het is lekker weer.
0: Maar ik hoorde ook al meteen een probleem.
1: Ja, een heel groot probleem. Ik heb namelijk geen barbecue thuis.
0: Dus jij wel een recept wat de sfeer van het barbecuen toch representeert.
1: Ja, wat het simuleert ook wel een beetje gewoon.
0: Maar waar je geen barbecue voor nodig hebt.
1: En ik, nee, want die heb ik niet.
0: Hm. Ja,
1: dat is echt wel een ding, hè. Ik heb geen barbecue.
0: Ik heb wel iets bedacht voor jou.
1: Help me uit de brand, alsjeblieft.
0: Benodigdheden, ingrediënten. 1,5 kilo stoofperen. 500 milliliter rode bessensap of... rode wijn.
1: Ik vind het tot nu toe echt heel raar. Maar ga verder.
0: 1 citroen, kaneelstokje, 5 kruidnagels, een sternijsje en een beetje suiker.
1: Dus mijn gevoel, vooralsnog weinig met barbecue te maken. Ik wil vlees.
0: Schilderperen. Laat een steeltje eraan zitten. En snijd de onderkantjes wel van de peren af. Maar dan kun je ook, in principe kun je er ook gewoon aan laten zitten. Zet de peren in een pan. Die ruim genoeg is, dus dat er genoeg in kan. En giet de wijn erbij, vul aan met water, totdat de peren helemaal ondergedoppeld zijn. Gooi gewoon de rest van alle specerijen erbij. En stop het in de magnetron voor een minuutje of 15.
1: 15 minuten in de magnetron?
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk waar de barbecue-ervaring dan het best naar voren komt. Gok ik zo. Het is echt een zomersgerecht tot nu toe ook.
0: Als het goed is, heb je dan de lekkerste stoofperen. En stoofperen, iedereen associeert stoofperen met 30 graden. Buiten, warm weer, lekker. Bier drinken.
1: Oké, maar nee, ik begrijp eigenlijk niet waarom ik al die tijd naar jou voor culinair advies ben gekomen.
0: Wow, wat was dat?
1: Dat hoorde ik ook. Maar ja. dat is zijn hier ons aan het saboteren, omdat dit recept... Sorry, maar ik ga hier nog even over nadenken. Heb ik wel weer lekker wat te koken van dit weekend? Maar stoofperen. 30 graden. Stoofperen. Laat even weten in de MFM Brabant app wat je hiervan vindt. Want dit is... Dit kan niet. Dit moeten we een halt toeroepen.
0: Ik vraag me vooral af waar die MFM Brabant app te vinden is.
1: Oh, die kan je vinden bij... Die is te vinden bij... Dus ja.
0: Jouw koptelefoon staat volgens mij echt belachelijk hard.
1: Ja, je moet gewoon naar de kapper. Zeg maar, het staat zo, dat is helemaal niet goed.
0: Oké.
1: Dankjewel voor je culinaire advies, Rutger.
0: Declan McKenna met Brazil. Hoor je nu bij MFM Brabant. Brazilië. Op WK doen ze het nog niet zo goed. Ze spelen een beetje als Helmond Sport.
1: Oh, omdat het nummer Brazil heet?
0: Ja.
1: Oh ja, leuk. Jammer dit is dan wel weer zomers.
0: Jammer dat we niet over Top Os kunnen hebben deze tijd. Dan moeten we weer... Nee. Ik vind het jammer dat we dan praten over teams... Dat Nederland weer gaat winnen en alles. En weet je, het is veel leuker om te hebben over de Top Os... weer gewoon lekker gelijk gaat spelen tegen FC Eindhoven. En dat voelt gewoon wat meer vertrouwd of zo. Ja. Snap je mij?
1: Ik snap het wel. Maar dat komt nog wel. Blijf dromen. En voor nu Australië kijken. Soccer.
0: Soccer.
1: Schrikkelijk. Ja, dankjewel voor je recept.
0: MFM.

Casi se va, ¿no?

0: Dit nummer gaat natuurlijk helemaal nergens over. Je hoort de fuckers met Bon Bon bij MFM Brabant.
1: Oh, lekker bij de koffie of zo. Heerlijk. Hè?
0: Nou ja, prima.
1: Wij maken ons op voor een bijzondere avond op WK-vlak. Ik vind het echt, het is natuurlijk wel vervelend dat je nu echt flink moet. Je moet een nacht doorhalen. Eigenlijk moet je je ritme omdraaien om alle wedstrijden te kunnen volgen. Dat is niet normaal. Hè? Vanavond om 9 uur, nou dat valt nog mee. VS Australië, dat komt goed. De soccer derby, zoals jij het net noemde. Ik vind dat een beetje een rare naam, maar prima. Maar dan heb je dus ook gewoon vannacht om 12 uur Schotland-Marokko. Wat denk jij? Jij bent een beetje van voetbal, ik er niet.
2: Ik denk dat ik dan slaap.
1: Oké, en dan heb je om 2:30. Dat is ook raar, want wedstrijden begonnen om 3 en nu ineens om 2:30. Ik snap niet, waarom verschilt dat?
2: Speelt Brazilië dan tegen Haiti?
1: Brazilië tegen Haiti, ja. Dat is hem, ja. Dat weet je gewoon uit je hoofd. Ik vind dat best knap.
2: Ja.
1: Ja, maar jij ligt dan te slapen.
2: Ja.
1: Dus jij kan er natuurlijk niks zinnigs over zeggen nu.
2: Nee.
1: Jij begrijpt dat wel.
2: Ik denk wel dat Haiti een mooie prestatie gaat leveren. Haiti is niet zo'n groot land, dus alles is een mooie prestatie.
1: Alles is een mooie prestatie. Ja, dit is wel...
2: Morgen speelt Nederland en Curaçao. Verwachtingen?
1: Nederland-Curaçao. Nederland speelt niet tegen Curaçao.
2: Nee, maar ze spelen allebei wel.
1: Oh, wat leuk.
2: Heb jij verwachtingen?
1: Ik denk dat ik... Nee.
2: Ik ook niet.
1: Heel veel bier drinken, denk ik, gewoon zelf.
0: Ja, ik ook. Helemaal goed.
1: Om op die manier het elftal te supporten.
2: Nou, kijk eens. Bier is ook een beetje oranje als je genoeg op hebt.
1: Nou, dat is ook een uitspraak weer. Goed.
2: Nou ja.
1: Prima.
2: Volgende week zijn we er hopelijk nog.
1: Denk het niet.
2: Eerst Chemical Brothers. Let's go.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
3: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
2: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De Omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even er nog in de stad in het noorden van het land op de A7. Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: zomers klinkt het heerlijk. Ja, dan voelt het net alsof je een beetje zeg maar piraterij aan het doen bent, zeg maar. Want ik ben aan het proberen zeg maar, dat de verbinding zeg maar lukt vanuit een geheime plek vanuit Noord-Brabant hier op de radio te krijgen. Ik weet even niet wat ik aan het zeggen ben. Want ik ben er op allerlei knopjes aan het drukken om wat geluid extra te krijgen. Je hoorde dus net I Risk It All, Soul to Soul uit de jaren 90, komt er nu aan.
1: Voor jezelf.

maar dat was dus niet zo. Nee, Turbo B had namelijk iets heel anders in gedachten. Dit was namelijk Jazzy B uit Engeland. En die zorgde ervoor dat de Back to Life, Soul to Soul, hierop om MFM te luisteren was. We gaan verder met de muziek met bijvoorbeeld Shalimar en A Night to Remember. Waarom zijn we nu op dit moment in de lucht? Niet non-stop, maar gewoon ik en van de ochtendshow. Ja. Heel simpel.

0: look, mom, I made it. Oftewel, ik ben aan het oefenen. Ja, dat klinkt een beetje raar, zeg maar, zo op de vrijdagavond. Eventjes oefenen, zodat het echt gaat werken, zeg maar. Met allemaal knopjes die wel of niet ingedrukt zijn, ja of nee. Dat soort dingen allemaal. Ik ben, ja, heel simpel. Morgenochtend, dan zijn we met het Goede Morgencafé namelijk in Heeswijk-Dinter. En dan proberen we van allerlei dingetjes uit, knopjes in te drukken en weet ik veel wat. Want Bike My Day is dan bezig. En dat is een soort van benefiet, fietsrace waarbij ze zoveel mogelijk geld proberen op te halen om de ziektekanker uit de wereld te halen. Een soort van Alp de West, maar dan alleen met de fiets door Heeswijk-Dinter. En daar zijn we live bij als MFM. En daar willen we van allerlei verslag van doen. Maar dan moeten we wel natuurlijk allerlei dingetjes testen. En dan zit ik op een geheime plek in Brabant. Met een studio. Heerlijk. Ik krijg ook WhatsAppjes. Goed dat je het opgelost hebt met een bepaald knopje. Ja, ik ben altijd druk op knoppen. Die doen het nog niet allemaal, dus ik moet nog verder gewoon oefenen. Want ik had eigenlijk achtergrondmuziek. Ik heb wel een toeter gevonden. Dat dan weer wel, hè?
1: MFM. Overal. Jouw nieuws. Jouw muziek.
0: Maar achtergrondmuziekjes heb ik nog niet gevonden. Dat moet ik even zoeken, hoor.

Olivia Dean hoorde je So Easy to Fall in Love. En ik dacht in eerste instantie dat ze in Engeland toch wel redelijk populair was. Maar dat alle prijzen, zeg, met al die muziekprijzen, dat ze dan Ray, zeg maar, met de prijzen vandoor zou gaan. Maar dat was dus niet zo. Olivia Dean ging met al die prijzen vandoor. Ik zat net te luisteren op de vrijdagavond. Normaal gesproken ben ik vrij op de vrijdagavond, zet ik alle radio's uit. Maar ik zat net te luisteren naar het vorige programma. Discussie over het Nederlands elftal, over het voetbal, hoe laat het voetbal gespeeld wordt. Dat je een heel ander ritme aanneemt. Ja, je kunt het ook gewoon anders doen, hè, zoals ik het doe. Gewoon niet kijken en achteraf wel horen wat het feest is geweest. Maar ja, het Nederlands elftal, dat gaan we natuurlijk wel volgen. Hè. Aanstaande zaterdag, oftewel morgen. Morgenavond dan speelt Nederland tegen Zweden. En volgens mij mogen we dan, hoeven we dan niet laat op te blijven. Om 7 uur is dan de wedstrijd. Dat is wel heel erg lekker. En eens kijken of we dan eens een keer van het gelijkspel afkomen. En dan we een keertje misschien wel kunnen winnen. Misschien. Ja, zou leuk zijn een keertje winnen, toch? Want dan zouden we toch wereldkampioen worden.

0: Timberlake, My Love, hoorde je. Ja, het was zijn ode aan Britney Spears. Het was net uitgegaan. De eerste plaat die hij maakte, Cry Me a River, oftewel rot op, jank ergens anders. En My Love was natuurlijk weer een trap in de rug. Een mes in de rug, of weet ik net hoe je dat noemt, zeg maar. Om te zeggen van, ik heb alweer een andere vriendin, zeg maar. Goedenavond, het is inmiddels, zullen we kijken, bijna 8:30. En Roy op de radio. Het is alweer een tijd geleden dat ik sowieso een beetje alleen op de radio ben, zeg maar. Dat ik normaal altijd een heel team om me heen verzameld. Nee, vandaag eventjes niet. Het is sowieso raar op de vrijdagavond, want iedereen dacht, ik kreeg ook al appjes van Roy, zit je weer op de vrijdag? Ga je weer Kinky Brinky presenteren? Nou, nee. Die tijd hebben we gehad. Of toch niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, in ieder geval, hartstikke leuk, Kinky Brinky. Ik kan natuurlijk wel even het archief gaan kijken. Wat we nog aan het materiaal hebben. Chanteerbaar materiaal, ja of nee. Kunnen we even kijken, hoor. Er staat wel een mapje Kinky Brinky inderdaad. Dus, goed. Het is in ieder geval geen negen uur. Dus daar zou het officieel nog niet in zitten, het programma Kinky Brinky zijn. Maar het leuke is, ik ben op vrijdagavond op de radio. En mensen gaan meteen hebben van, hey Roy, ben je weer terug op de radio? Ik ben daarna nog 14 jaar doorgegaan met een ander programma op de zaterdagochtend. Over daar gesproken, dat is de reden waarom ik nu op de radio ben. Wat apparatuur aan het uittesten, dat je denkt van, hè, waarom ben je dan op de radio? Nou, we zijn wat apparatuur aan het uittesten, want morgen zijn we bij Bike My Day in Heeswijk Dinter. En dat is een soort van Alpe d'Huez en dan door Heeswijk Dinter met de fiets. Dus eigenlijk is het totaal anders. Maar het gaat wel om het goede doel geld inzamelen voor het uitbannen van de ziekte kanker. En dat is altijd goed. Dus morgen bij Bike My Day vanaf 9:00 ochtends zijn we live op het parcours in Heeswijk Dinter. En dat doen we dan tot 12:00 met het Goedemorgencafé waar Anke en Roy dan ook weer bij zijn. Nou, ik heb eventjes gesnuffeld in die bak van Kinky Brinky. Ja, dames en heren, zal ik dan meteen een klassiekertje van destijds laten horen?
1: Je weekend eens goed beginnen. Dan ging je weekend totaal gestoord. Elke vrijdag gaan de remmen los. Normen en waarden, die zijn nergens te bekennen. Compleet gestoord gaat Kinky Brinky 3 uur lang zijn gang.
2: Eigenlijk, hè, is Kinky Brinky

0: MFM. MFM. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen

0: Evengroen van de AWB. Even nog in de stad in het noorden van het land op de A7... Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

dit ben je dan weer niet gewend, hè? Nee, totaal niet. Dusty Springfield, Nothing Has Been Proved. Je kent het natuurlijk al van andere platen waarbij ze wat actiever en duidelijker aanwezig is. Maar hier is het gewoon lekker, rustig aan. Goedenavond, het is inmiddels 9 minuten over half 9. En ik wens je een fijne avond, een zoele zomeravond. Vorige week zaten we nog te klagen van jongens, die regen en het is koud. En nu zweten we hier in...

ontbrand in de studio waar we nu staan, zeg maar. Ik heb de hele dag in een omgeving gewerkt waar airconditioning was. Maar deze studio staat dus niet in een ruimte waar airco is. Er staan 23.000 ventilatoren op me te blazen. En het gutst nog steeds uit de plekken waar ik nog niet verwacht had dat het uit zou komen, zeg maar. Ongelooflijk. Goeie avond, het is warm. Het was 34 graden zojuist op de zendmasten die ik hier heb staan. Ja, het lijkt een beetje piraterij, dit. Het is alsof ik terug in de tijd ga. Stiekem even een M67 opzetten, een antenne erboven. En nou goed, de blokgolf even uitsturen, dat soort dingen allemaal van die flauwekul. Maar het is gewoon een soort van testuitzending die we even doen. Want morgen staan we in Heeswijk-Dinter met een locatieuitzending. En dan gaan we gewoon verslag doen van Bike My Day. Een soort van Alpe d'Huez, maar dan zonder bergen, zonder lopen en rennen. Maar wel met fietsen. En halen we geld op voor het goede doel om de ziektekanker de wereld uit te krijgen. Nou goed, ik zweet nog eventjes door. Ja, het is hartstikke heet hier. Oh ja, het is ongelooflijk heet. Je moet je vingers er niet aan branden, hoor. Ja! Ja, wel, dat doe je dan wel weer. Oh, schiet slim. The Rolling Stones doen met Sympathy for the Devil. Good.

ze mij wat stijfjes vinden, zeg maar. Tag team hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café, tijdens een officiële testuitzending, dames en heren. Ja, een test. Wat zegt hij nou? Een testuitzending? Ja. Ja, ik zeg inderdaad een testuitzending, want morgen dan gaan we voor het echtje. Ja, dit klinkt een beetje stom. Ik ben even wat knopjes aan het indrukken. Het is wel grappig dat ik een knopje hier komt er in één keer rook uit. Mijn god zeg. Spinnen die eruit lopen uit mengpaneel en dat soort dingen allemaal. Maar morgen dan is alles getest en is alles helemaal gefixt. En dan staan we daar helemaal klaar voor een Heeswijk Dinter. Dan staan we bij Bike My Day en dan gaan een paar mensen... die gaan op een fiets in 30 graden fietsen. Jongen, knettergek. Ongelooflijk. Nou, ik ben nog ongeveer zo'n 10 minuten on-air, want dan heb ik wel genoeg geoefend. Dan hebben we alle spinnen, dode spinnen en weet ik veel wat de ratten uit het mengpaneel gehaald. En dan zijn we er klaar voor morgen. Mocht je nou in die laatste 10 minuten een jaren 90 verzoekje hebben... dan weet je, ik sta er wel open voor. Kom maar op. Even een jaren 90 mijn verzoekje. En dan lekker, nou, als ik dan toch een voorkeur mag geven... het mag alle kanten tegen. Het mag happy hardcore zijn, het mag pop rocky. Het zal misschien zelfs tegen het hardere, stevige rock kan het ook nog aan zitten. Geef het even door, doe het even privé. Ja, ik kan wel zeggen door de studio-app, maar ja, de WhatsApp... ik zit niet in de studio, dus ik kan daar niet bij. Dus ja, ik weet dat er een aantal persoonlijke privépersonen aan het luisteren zijn. Nou, die mogen dan nu even echt voorkeur hebben en mogen dan een verzoekje doorgeven. Jaren 90 plaat, maakt niet uit welk genre van de jaren 90. Als het alleen maar jaren 90 is, dat is dan het belangrijkste. Eens even kijken of we wat appjes binnenkrijgen. Even kijken hoor. Iemand hier, ik wil graag een zwijmelnummer. Ja, dat kan natuurlijk ook. Jaren 90 man, ik ben in 1999 geboren. Ja, dan ben je toch nog steeds een jaren 90 persoon. Nou, ik hoor het wel, stuur even een verzoekje door van de jaren 90. Wat voor schiet ze is, maakt niet uit. Maar ja, zwijmelnummer, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Hey, we hebben lekker eruit knallen. Gewoon lekker. Het is vrijdagavond, jongens. Kom op, even gezellig met z'n allen. Met deze Thunder in my heart. Ja, zometeen is het over het Nederland. Want het gaat natuurlijk onweer vannacht. Met Mac hier op MFM. Goeie avond, ja.

In de remix was dat Thunder in My Heart van Mac, hoorde je. En natuurlijk origineel was natuurlijk van Leo Sayer. Ja, nou goed, dat is wel leuk. Dan krijg ik, doe ik een oproepje. En dan mogen mensen mij privé even appen. Die hebben mijn telefoonnummer. En dat gebeurt dan ook, dat is leuk. Even kijken, we hebben nog 7 minuten voordat 9 uur is. Dus we kunnen nog wat platen draaien. Ik kreeg deze. Oh, dit is echt van de jaren 90. Want de enige voorwaarde die ik stelde was dat je een jaren 90 plaat aanvroeg. En dit is echt zo'n plaat die je mee zingt, mee neuriet. Nou ja, goed, dat dus, zeg maar. De broers Gallagher, die waren onderdeel van deze band. En die waren niet zo vriendelijk naar elkaar. Ze hadden ruzie gekregen. En vorig jaar was het dan eindelijk zover. Ze kwamen weer bij elkaar. Ik heb het natuurlijk over de band Oasis. Dit is Wonderwall op MFM.

in de media waren de gebroeders Gallagher. En nu zijn ze wat vrolijker naar elkaar toe. Althans, daar lijkt het zich maar op. Langzaam laten we deze plaat uitveden.

0: Zo, klaar. Ja, dit is zeg maar de testuitzending van vandaag. Morgen gaan we het voor het echtje doen. En dan zijn we live dus vandaag. Kom trouwens kijken, want je kunt gewoon komen kijken in Heeswijk Dinter Bike My Day. En dat gaat dus over mensen die dus gaan fietsen. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om die ziekte de wereld uit te helpen. Nou, mocht je daarbij willen zijn, moet je naar de museumboerderij komen in Heeswijk Dinter. Daar staan we live met de locatieset. En daar zijn ook de hoofdactiviteiten rondom Bike My Day. Nou, weet je in ieder geval dat. Ik ga je alleen laten. Fijne avond nog. En veel plezier morgen dus bij Bike My Day. En anders veel plezier met de wedstrijd Nederland tegen Zweden. Om 7 uur. Gutsend met het zweet in je oksels. Hopelijk dat ze een keertje gaan winnen.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
4: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
3: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Uden is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Uden is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdienst hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achter op een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Yeah.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De bouw van het AZC in Uden mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag in een spoedprocedure bepaald. Enkele buurtbewoners willen dat de bouw van het nieuwe AZC aan de Boekelse dijk wordt stilgelegd, totdat de beroepen die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn behandeld. Dat staat op 8 september op de planning. Volgens de bezwaarmakers zorgt het bouwverkeer momenteel voor gevaarlijke situaties. De rechter oordeelt nu dat de overlast niet opweegt tegen het belang van het COA om de bouw van het AZC op tijd af te ronden. Het nieuwe AZC moet voor 1 oktober klaar zijn. Dan eindigt het contract voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het voormalige hotel van Van der Valk. En er is geen andere oplossing beschikbaar om asielzoekers onder te brengen. De Ossenweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsers en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Ossenweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken worden het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan van de Ossenweg. Op de rotonde Bitswijk in Uden is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde ter hoogte van de supermarkt. De fietser werd in een vacuümmatras gelegd en is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk gestremd voor het verkeer om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hebben de fietser en de automobilist elkaar over het hoofd gezien bij het oversteken van de weg. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw erg warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer in het midden en noorden, een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23.